0: twee weken lang.
1: De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s. We are
1: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
3: Replay.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Duizenden vrijwilligers trekken dit weekend door Vlaanderen voor de 32e editie van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Op markten, pleinen, aan supermarkten en deur aan deur kun je de bekende kleurrijke Gentse azalia's op de kop tikken. Voor 10 euro haal je niet alleen een vrolijke plant in huis, maar steun je rechtstreeks wetenschappelijk kankeronderzoek, preventiecampagnes en zorgprojecten. Het volledige overzicht van verkooppunten per gemeente vind je op de website van Kom op tegen kanker. Brussel zet dit weekend haar mooiste deuren wagenwijd open voor de Heritage Days. Voor deze 38e editie nodigt de hoofdstad je onder het thema Ons landschap, ons nalatenschap uit om met een frisse blik naar de stad te kijken. Van iconische monumenten en verrassende vergezichten tot verborgen groene en ondergrondse parels. Op de Kunstberg bijvoorbeeld kan je naar een gratis fototentoonstelling van Brussels Jong Talent. Alle info op de website van Heritage Days Brussel. Het Visserijmuseum in Oost-Tuinkerke viert vandaag zijn 50ste verjaardag. En dat wordt gevierd met een goed gevuld volksfeest aan zee. De feestelijkheden starten 's middags op het strand en de zeedijk met demonstraties strandvisserij en vers garnalen koken. Om 3 uur trekt een feestelijke stoet vanaf het Astridplein naar het museum. Je kan ook het vernieuwde museum gratis gaan bezoeken. En ook rondom de site is er van alles te beleven. Van een smulmarkt en paardenmolen tot dansinitiaties en live muziek. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: De 80s en 90s tot 2000.
0: Replay
2: bij Nostalgie.

0: value menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfort.

0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: De 80s en 90s tot 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1634.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
14: Ik heb een heel opgelucht gevoel. En ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk.
13: In totaal zat de Assize jury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
15: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
13: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
16: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s. We are
16: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
17: Replay.
16: Nummer 1626.
3: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: De 80s en 90s top 2000 replay. Nostalgie. Nummer 1622.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Duizenden vrijwilligers trekken dit weekend door Vlaanderen voor de 32e editie van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Op markten, pleinen, aan supermarkten en deur aan deur kun je de bekende kleurrijke Gentse azalia's op de kop tikken. Voor 10 euro haal je niet alleen een vrolijke plant in huis, maar steun je rechtstreeks wetenschappelijk kankeronderzoek, preventiecampagnes en zorgprojecten. Het volledige overzicht van verkooppunten per gemeente vind je op de website van Kom op tegen kanker. Brussel zet dit weekend haar mooiste deuren wagenwijd open voor de Heritage Days. Voor deze 38e editie nodigt de hoofdstad je onder het thema Ons landschap, ons nalatenschap uit om met een frisse blik naar de stad te kijken. Van iconische monumenten en verrassende vergezichten tot verborgen groene en ondergrondse parels. Op de Kunstberg bijvoorbeeld kan je naar een gratis fototentoonstelling van Brussels Jong Talent. Alle info op de website van Heritage Days Brussel. Het Visserijmuseum in Oost-Tuinkerken viert vandaag zijn 50ste verjaardag. En dat wordt gevierd met een goed gevuld volksfeest aan zee. De feestelijkheden starten 's middags op het strand en de zeedijk met demonstraties strandvisserij en vers garnalen koken. Om 3 uur trekt een feestelijke stoet vanaf het Astridplein naar het museum. Je kan ook het vernieuwde museum gratis gaan bezoeken. En ook rondom de site is er van alles te beleven. Van een smulmarkt en paardenmolen tot dansinitiaties en live muziek. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
0: De 80s en 90s tot 2000. Replay bij Nostalgie.

0: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Verica Bank.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: De zotste vraag van vandaag.
9: Meneer, een vraagje?
10: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
9: Ah, sportief.
10: Zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
9: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportzot.
10: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
9: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
10: Ja, nou, dan.
11: Sportzot.
12: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
13: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
14: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
15: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
16: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
15: En is hij dan morgen wel opgeladen?
14: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
15: Wow.
14: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
17: De 80s en 90s tot 2000. Replay.
18: Nostalgie.
17: Nummer 1617.

0: Tadaa! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles komt goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Zie het.
5: Grootser!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
13: Lenen bij Leemans.
14: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
15: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
14: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
15: Oei, dat was precies niet start to fun.
14: Maar Suzie toch...
16: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
17: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
18: Papa.
19: Wacht, ijzerdraad, 2 mm dikte, check.
18: Papa.
19: Die mini schroefjes, de tank, check.
18: Papa.
19: Maar, lijm, check, voilà.
20: Heb je geen klantenkaart, meneer?
18: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
21: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
22: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
21: Safti.
23: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
24: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon in het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
25: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
24: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
26: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
24: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
0: We bereiden een nieuw stuk van de Oostspeelverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen. En het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
24: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaar gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
2: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd. Met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal. Stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
24: Standaard staat zesde. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
3: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
3: De 80s en 90s top 2000.
5: Met Tony.
3: Nummer 1155.

Wat een mooi begin alweer van jouw lijst. Goedemorgen, vroege vogels. Dat was Eros Ramazzotti. Macchiabello, Questo Amore op 1155. Jan uit Schilde heeft al een berichtje gestuurd. Ook Annemie uit Oostende is erbij. Net zoals Jonathan uit Antwerpen en Maaike uit Gent. Maar ook Heidi uit Hasselt en nog vele, vele andere reacties in de Nostalgie-app. Dat doet me veel plezier. Hè. Goedemorgen en welkom. Hoe jouw weekend moet worden, daar hebben we maar één woord voor nodig. Temple Tudor, die zingt het op nummer 1154.

0: veel meegebruld op feestjes waar wel eens een pintje wordt gedronken. En als jij ook hebt meegebruld, dan wordt het ook een wonderbaarlijk weekend. 1154 Temple Tudor. De radio's die staan 7 keer in jouw 80s en 90s top 2000. En met deze sta je misschien weer meteen op Martrok Leuven. Want daar kwam je ze ook wel eens vaker tegen. Vooral in de 90s dan. Dit is nummer 1153.
1: De 80s en 90s top 2000. We are 80s. We are 90s. We are nostalgie. Something.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money uit 1983. En datzelfde jaar stonden twee piepjonge Britten op het punt om door te breken. En die komen er ook aan.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ah, je weet al dat ik het over Wham heb natuurlijk op 1150. Maar eerst deze van John Secada, Just Another Day op 1151.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
8: Jij bent een slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed hè.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Happy birthday!
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen. De 80s en 90s tot 2000.
7: Nummer 1151.

0: Wham op 1150 met Wham Rap Enjoy What You Do. Doe ik zeker en vast. Het is de vijfde van de 9 passages voor hen. En de volgende die brengt mij helemaal terug naar mijn piepjonge jaren. Een Nederlandse radio aan en dan jingles zoals dit hier.
1: Yesterplay.
0: Ja. Top 40. Cassetje klaar. Opnemen maar. Misschien is daar zelfs mijn droom begonnen om ooit zelf achter de microfoon te zitten. En hoe toepasselijk is dan deze van Herman van Veen? Hilversum 3 op 1149.
2: Vroeger

Jeruzalem. En Tom uit Genk die stuurt met mijn zoon onderweg naar de voetbal. Hij kent de helft van de platen niet, maar om de twee platen roept hij wel. Ah ja, die ken ik van TikTok. Ja, dan is die smartphone toch

0: De man die record brak op het Eurovisie Songfestival, Johnny Logan op 1147. Komt eraan, een band die eerder dit jaar op de Lokerse feesten waren, samen met heel veel fans. Ik was er eentje van. En ze hadden zo'n synthesizer die je aanhangt als een gitaar. Kan het nog meer ethisch? Ja, je snapt toch wat ik bedoel, hè? Ze hebben daar ook een naam voor, dat is een keytar. Als je wil weten hoe dat klinkt, blijf zeker nog even hangen. Maar ook voor de volgende...
1: Straks in de 80's en 90's, top 2000.

0: Ja, dat is Skilo natuurlijk. Met een van de leukste had ik of was ik maar lijstjes uit deze lijst op 1146.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: VDK Bank.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond een currieke?
15: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
17: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: De 80s en 90s top 2000. Nummer 1046.

En zo klinkt dat dus, zo'n guitar en keyboard en gitaar in één. Een favoriet speeltje van de Human League hier op 1145. Love Action, I Believe in Love. Straks voor de derde maal. Alison Moyet staat 5 keer in jouw lijst en ze komt er meteen aan na deze van Hanson op 1144.

0: in de 80s en 90s top 2000.
1: Michael Jackson, de absolute winnaar in deze lijst. 25 hits gekozen door jou. Dus we gaan hem nog vaker horen, ook met deze. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Hé, hey, Lamanneke. Heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja weer, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
10: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
17: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. 9 uur het nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
18: Een goedemorgen. Als je belt naar een inlichtingendienst, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog altijd 1 op de 4 Belgen belt naar bijvoorbeeld 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
19: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een beep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
18: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen te hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken. Gelukkig kreeg de IT-consultant dat op tijd door. Tech-expert Kenneth T. legt uit.
20: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
18: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Laurens Stuyck van Bouwweer Lantis.
0: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
18: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld. Dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones kwamen. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. Eén verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om 2,3 miljard euro aan militaire steun. Met die nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
21: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
22: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
21: De 80s en 90s top 2000.
22: Met Tony.
21: Nummer 1102.

Ze is nog niet uitgezongen. Ze komt nog één keer terug, Susan Vega, op 1141 met Luca. Welkom in een nieuw uur van jouw 80s en 90s top 2000. Ja, misschien zit je lekker aan het ontbijt in de auto of ben je al veel te veel aan het doen voor een zaterdagmorgen. Laat ons even weten via de app waar je luistert en vooral wat deze hits bij je wakker maken. Wat voel je daarbij? Waar denk je dan aan? Stuur het via de Nostalgie-app. En dan trekken we nu naar 1984 met UB40 op 1140.

0: Ja, je kan een tandje bijsteken of een tandje lager, dat kan ook. En dat deden we nu uit 1990. Beverly Craven, Promise Me. Fien uit Wommelgem die laat ondertussen weten dat ze luidkeel stond mee te brullen in de keuken terwijl iedereen nog sliep. Maar dat is dus nu niet meer het geval. Kan geen kwaad, het is al flink 9:15. Jij bent zeer welkom. Jouw lijst, hit na hit, tot en met volgende vrijdag. En dan maken we er samen nog eens een groot feest van op 30 oktober in de Carré in Willebroek. Tickets die kan je krijgen op, of kopen op nostalgie.be of hier ook winnen, hè? Elke ochtend om 8:15. Voilà, we kijken er samen erg hard naar uit om te feesten daar in de Carré, 30 oktober.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Kylie die staat 7 keer in de lijst. Ze komt voor de 3e keer voorbij straks. Maar na deze hit van John Waite, want die mag eerst. Missing You op 1138.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De 80s en 90s top 2000.
11: Nummer 1138.

1137, Kylie Minogue, Better the Devil You Know. Ja, liever geen duivel dan. Nu nog vier keer Kylie. Dit is hem, hè. Jouw lijst ergens vandaag of de komende week staat hier een nummer van jou. Eentje dat jij persoonlijk gestemd hebt. En misschien is dat deze wel. Tozzi en Raf. Gente di Mare betekent mensen van de zee. In welke zee stond jij met je enkels in 1987? Ik ruik de zonnecrème al. Zet de parasol maar open voor dit zomersmomentje op 1136. Tozzi e Raf.

Marleen uit Herentals die stuurt Gente di Mare, zomer 87. Voor het eerst met de auto naar Italië. Vier kinderen op de achterbank, geen airco. En toch noemt mijn mama het nog altijd onze mooiste vakantie. Ja, minder comfort, maar wel betere herinneringen. Koester ze vooral, hè, Marleen. En Anne uit Mechelen die schrijft bij Gente di Mare, ruik ik letterlijk de zonnecrème van vroeger, factor 6. We dachten toen blijkbaar dat dat voldoende bescherming was. Factor 6, tegenwoordig heet dat gewoon boter. Dit is Change. 1135.

de 90's top 2000. Nummer 1134.

0: Als je hem nog eens live wil meemaken en nog een klein maandje geduld, dan staat hij in de afwasdoom. Bryan Adams was dit op 1134. Have you ever really loved a woman? Komt er ook nog aan een bijzonder backstage verhaal van Walter Grota.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En naar deze van Sade kijken we ook al uit op 1133.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Zie het. Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in de grond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
12: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
17: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: De 80s en 90s top 2.

0: 1132, toen dit uitkwam, stonden de kreuners op Werchter. En backstage redde Walter met speciale druppeltjes Bono, die zijn stem kwijt was. Ik weet niet of het hielp, want Bono zei dit erna.
1: About this time yesterday afternoon, at the other site, I lost my voice, so if anybody finds it, if they can bring it around to the side stage.
0: Nou, dat klinkt zeer dramatisch, maar hij heeft daarna toch kunnen zingen. Dus die druppeltjes van de Walter, die zijn dan ja, misschien toch goud waard. Hij zong zelfs in Sweet Harmony, zoals The Beloved, op 1131. Yes,

0: En intussen wordt er ook onderweg volop meegedacht en vooral meegezongen. Laura is samen met haar mama op shoppingtour. Luister maar.
1: Ik ben Laura en ik ben op weg met mijn mama voor samen te gaan shoppen. En onderweg zijn we natuurlijk naar Nostalgie aan het luisteren naar de top 2000 van de 80s en 90s. En zijn we samen aan het meezingen op de muziek.
0: Laura en ook de mama natuurlijk. Veel plezier samen. En dat meezingen, dat kunnen jullie nu meteen verder zetten. Fleetwood Mac uit 1982 op 1130.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Voor de vierde keer in jouw top 2000. Culture Club, opvallend. Hun twee allergrootste kanonnen, die hebben we nog altijd niet gehad. Dus die zitten een veel hoger dan deze warsong.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
17: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. 1 voor 10, het nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Op dit moment komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
19: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En 2, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
18: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 bijvoorbeeld, om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
20: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een beep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
18: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook OpenAI al 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden. Daarna warmer en zonniger.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
21: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
21: Met Tony. We are
0: music. Yeah. Nummer 1129.

hem op 1128. Robin S. en Love for Love. Goedemorgen. Welkom in een nieuw uur van jouw 80s en 90s top 2000. Dag 6 ondertussen en we zakken verder richting die felbegeerde nummer 1. En bij elke plaat denkt er wel iemand, ah ja, dat was het die of dat was toen. Al die mooie momenten, die komen terug. Ook die van jou horen erbij natuurlijk. Dus hou ze zeker niet voor jezelf. En blijf sturen via de Nostalgie-app. Daarnet dus 1128. Stonden even op de dansvloer, maar nu gaan we weer een vitesje lager. En dat doen we op 1127. Roger Daltrey en daarna Gregory Abbott met Shake You Down.

0: near me. I want to reach out and touch you.
1: Ja, dat is zo'n hele zwoele, hè, om een beetje te schuren op de dansvloer. En Femke uit Kondigt, die stuurt... deze draaide vroeger ook al wel eens in discotheek Flair in Edegem. Daar staat nu een tankstation, maar vroeger gingen we daar uit tot in de ochtend aan de bloemetjes buiten zetten. Elke keer ik er voorbij rijd, denk ik eraan. En ook weer met deze in de radio. 3 minuten muziek en je zat weer in de Flair, hè, Femke, met Gregory Abbott op 1126.
2: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
1: Ja, we trekken naar Zweden met Roxette op 1125 en daarna twee Belgen op Ratio Coup de Poing.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Lenen bij
8: Leemans. Oh, Suzie, hey, ga voor mij een glasje water.
7: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
8: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
7: Oei, dat was precies niet start to fun.
8: Maar Suzie toch.
9: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met de Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
12: Papa!
13: Wacht! IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
12: Papa!
13: Die mini-schroefjes, de tank, check.
12: Papa!
13: Maar lijm, check, voilà.
14: Heb je geen klantenkaart, meneer?
12: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
15: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
16: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
15: Safti.
17: '80s en '90s top 2000.
2: Nummer 1125.

Le Grand Petit. Ja, Steven uit Turnhout, die stuurt ondertussen bij twee Belgen, zie ik ons jeugdhuis weer vormen. 1 stroboscoop, 2 boksen. En dan ja, deze die daaruit knalde, hè, soms 5 keer na elkaar. Dat gaan we niet doen, hè. 1 keer is genoeg, hè. In de top 2 Belgen op 1124 Operatio Coup de Poix. Straks Paul Simon en ondertussen stapje voor stapje verder in de lijst met Whitney Houston op 1123.

0: Paul Simon die nam ons mee naar Graceland. En ondertussen wordt er op heel wat plekken samengeluisterd. Ook bij Chris in Putten.
1: Hey, het is Chris hier. We luisteren allemaal samen vanuit de boomkwekerij van Veld in Putten. Aan het genieten van de top van de 80s en 90s.
0: Chris, zaterdag gezelschap en de 80s en 90s erbij. Veel ingewikkelder hoeft de weekend niet te zijn. En je komt vanzelf in hogere sferen. Nu met Janice Ian, Fly Too High op 1121.

0: Dat vind ik zo leuk uit de 80's. En vooral met die kazoo erin. Ik weet het, het is een gedempte trompet. Dat is zo goed gedaan. Genesee en Fly Too High 1980. En dan springen we bijna een volledige generatie vooruit.
1: Straks in de 80's en 90's. Top 2000.
0: Want dan zitten we in 97 met Andreas Dorau. Ook onderweg 1120. Dire Straits. Dan neem ik je mee naar de Four in een populaire attractie uit de 80's. Maar dus eerst, sorry, 1120. En dan 1119 natuurlijk. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Happy! Birthday!
9: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
8: Dank u, Immoweb!
10: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Susken en Quizker, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: 80's en 90's tot 2000. We are music.
1: Nostalgie. Nummer 1120.

0: Andreas Dorau, Girls in Love op 1120. Weet je nog, de kermis in de 80's, de rups. Ik durfde daar eerst niet in, hè, en dat was om deze reden.
1: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
0: Ja, die ging dus ook achteruit en dat werkte niet zo goed bij mij, want ik werd daar een beetje mottig van. We gaan nu ook naar de voor. Denk aan lichtjes, attracties, verliefd worden. Dire Straits maakt er 8 minuten cinema van. Tunnel of Love, de rups op zijn Engels.

Bijna 8 minuten, maar verveelt geen moment. Hè. Deze van Dire Straits, Tunnel of Love op 1119, zo is dat. We gaan terug naar 1992. Ja, Lionel Richie die had ondertussen al zowat elke mogelijke manier gevonden om Ik Zie U Graag op muziek te zetten. Maar deze keer draaide hij het gewoon om. Do It To Me. Hij wil het ook eens graag horen. I Love You. Dit is de man die van romantiek zijn job heeft gemaakt op 1118.

0: komt het nog wel een paar keer doen, want jij stemde hem 12 keer in de lijst. Lionel Richie op 1118.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En dit is helemaal 80s. Een beetje Franse cool, een vleugje new wave. En Leo die was amper 18 toen dit uitkwam. Amoureux solitaire op 1117.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Vlaanderen vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Nostalgie. En dan is het 11:02 het nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
9: Een goedemorgen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
10: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
9: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. En Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen in de lucht gestuurd na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Dat meldt het Poolse leger op X. Het gaat om een preventieve maatregel, bedoeld om het luchtruim te beveiligen. Eerder had Polen ook al gemeld dat Rusland vannacht nieuwe drone-aanvallen op Oekraïne had uitgevoerd. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden opnieuw. Daarna warmer en zonniger.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
11: We are 80s. We are 90s.
1: We are
11: nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
11: Met Tony.
1: Nummer 1117.

En dan zijn we weer goed begonnen aan een vers uur met de 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie. Meteen ook al een leuke reactie van Els uit Aarschot. Die zegt in de Nostalgie-app, ik ben aan het wachten op Clouseau, want dan voel ik me weer 16. En dan hangt Koen Wouters opnieuw boven mijn bed. Els, ik hoop even dat je man niet aan het meeluisteren is. Want ja, hier is Koen Wouters. Hè. Ben je daar vannacht, vraagt hij op 1115. En dan zitten we eigenlijk in de helft qua Clouseau-hits. Dit is hun tiende in de lijst. En hierna komen er dus nog evenveel voorbij. Geniet ervan.

0: Die staan al sinds 1983 op hun trein te wachten. Zo te horen was het zelfs nog een stoomtrein. Flash and the Pan op 1114.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Arthur Baker en die riep Al Green erbij, achter de microfoon dan. Meer moet dat soms niet zijn. The Message is Love op 1113. En daarna ook En Vogue met Free Your Mind.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
11: Nostalgie, 90s en nieuws. 90s en nieuws.
10: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
12: De 80s en 90s tot 2000.

0: Nou, ze roepen luid genoeg, hè. On Vogue en Free Your Mind op 1112. En ik zie meteen mijn slaapkamer terug. Stuurt Nathalie uit Genk. Posters tegen de muur. Stereo-installatie met dubbele cassettedek. En mijn moeder, die dat dan altijd aan het roepen was, dat het veel zachter moest. Ja, dat was meteen je eerste afstandsbediening. Dan Nathalie, je mama, die vanuit de keuken je stereo kon bedienen. Handig hoor, hè. Die mama's, die kunnen echt alles gewoon. Op 1111, dat is er eentje van Foreigner, I Don't Want To Live Without You.
1: De 80s en 90s, top 2000.
2: Met Tony.

0: Corner uit 1988 en het mooie aan deze 80s en 90s top 2000. Bij elke plaat wordt het geheugen weer wat opgefrist. Ook bij Pascal bijvoorbeeld.
1: Hey, het is Pascal uit Beveren. De top 2000 brengt mij terug in de jaren 80 in de Furven en Dansings en de New Wave tijd. Geweldige tijd.
0: Yes, Pascal, één plaat en je staat blijkbaar gewoon weer op die dansvloer. We houden je daar nog even. 1986. Deze, die heeft toch ook wel New Wave in zich. The Stranglers, Always the Sun op 1110. How many times?

0: Nog niet veel van te zien op dit ogenblik, maar ze zou nog moeten komen, want er is ons mooi nazomerweer beloofd, toch voor volgende week en misschien ook in het weekend. Always the Sun op 1110. Terrence Stan Darby komt er ook aan op 1109. En Simon die heeft ook nog wat voor ons.
1: Nostalgie Weekend Update.
2: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. In meer dan 70 gemeenten in ons land maakt Koning Auto vandaag plaats voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Met een record aantal gemeenten wordt Autovrije Zondag groter dan ooit. Elke stad of gemeente geeft er wel zijn eigen draai aan. Van het voltallige Brusselse gewest dat de straten autovrij maakt tot gezellige straatfeesten van buurtbewoners in Haagt. Het ideale excuus dus om vandaag de fiets van stal te halen of te voet je eigen straat eens op een heel andere manier te beleven. Waar wel met auto's gereden wordt, is op het circuit van Zolder. Daar verzamelen dit weekend 1000 ingenieursstudenten uit 18 landen voor de iLumen European Solar Challenge. De enige 24-uurs reis voor zonnewagens ter wereld. Met maar liefst 32 zonnewagens aan de start, beleeft het evenement een absolute recordeditie. Het doel? Zoveel mogelijk rondjes rijden op pure zonne-energie. Ook de KU Leuven is vertegenwoordigd. Zij verdedigen hun Europese titel. En duizenden sportievelingen trekken vandaag hun loopschoenen aan voor de Maas-Gent 10 mijl. De tocht vertrekt aan de Blaarmeerse en voert langs Gentse klassiekers als de Sint-Pieterstation en de Korenmarkt richting de topsporthal. Naast de 10 mijl kun je ook kiezen voor de kortere 5 mijl of de kinderloop van 1 kilometer. En de beloning wacht aan de meet. Vanaf 11 uur barst aan Sport Vlaanderen een gezellige après-run-party los met live muziek, DJ's en foodtrucks. Ook wie liever langs de zijlijn mee supportert met een drankje in de hand is meer dan welkom. Inschrijven kan op de website. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
1: De 80's en 90's tot 2000. Nummer 1109.

0: bankrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed hè.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: De 80s en 90s tot 2000. We are music. Nostalgie. Nummer 1110.

1107, ja, die kwam hier zo eventjes stiekem binnensluipen. Zo eentje waarvoor de 80s en de 90s top 2000 is gemaakt. Je hoort die eerste seconde en dan denk je meteen, verdorie, wat een plaat. Allee, dat is toch bij mij zo, hè? Hopelijk ook bij jou, Robbie Robertson en Somewhere Down That Crazy River. Van die donkere rivier gaan we recht de dansvloer op. 1986, heel veel haar. Veel kleur, grote oorbellen en vooral geen schrik voor overdreven veel synthesizer. Dit is Alicia Baby Talk 1106.

0: tracks in the 80s and 90s top 2000.
1: Ja, zaterdagmiddag en dan knallen de 90s weer uit je radio met deze op 1104 Captain Jack.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Hallo.
3: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
4: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
4: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
4: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
7: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
8: En ik nog een boterhammetje.
7: Of een nieuwe gaming-laptop.
8: Ja, allee, kom, we zijn weg.
7: Ah, nu heb ik u, hè.
9: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
7: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
7: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
11: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evem in uw afhaalpunt of surf naar evem.com.
11: Evem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
15: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. 2 voor 12, dit is het nieuws met Niels Rosa Peraltaan. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu. Dat vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
17: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
16: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg. Maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
18: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
16: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat 4,7 miljoen euro bijbetalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
19: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreesde dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
16: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n 2,7 miljoen euro. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het onderzoek loopt. En als je deze winter op skivakantie vertrekt, dan zal je extra budget moeten voorzien voor je skipas. Gemiddeld betaal je nu zo'n 388 euro voor 6 dagen skiën. En dat is 13 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk, dat is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n 478 euro voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
20: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
21: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
20: De 80s en 90s top 2000.
21: Met Tony.
20: Nummer 1104.

2103. Van ABC. Goedemiddag, 12 uur, zaterdag. En we gaan gewoon lekker verder met de platen waarmee we allemaal zijn opgegroeid. Ja, soms weet je bij zo'n song zelfs nog met wie je was, op wie je verliefd was. Oké. Welke platen doet dat bij jou trouwens? Stuur het via Nostalgie, de Nostalgie-app. Welkom in een nieuw uur. Dit is nummer 1102, Stan Ridgway. Oh.

0: Seal op 1101 Future Love Paradise. Ja, dat klinkt als een bestemming waar ik op een zaterdag eigenlijk best wel naartoe wil.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Ah, zalige stem. En zo duiken we de 1100 hoogst genoteerde hits in met de Chicago Hard to Say I'm Sorry.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recubel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
9: It's a Sunweb holiday.
8: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Happy birthday!
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u!
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
16: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
17: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
16: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
20: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
21: Nostalgie. Relax.
22: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
23: De 80s en 90s top 2000.

0: Summer Lovers, dat was de film, maar niemand kent hem nog, denk ik. De muziek natuurlijk wel, ook Plastic Bertrand staat op de soundtrack. En deze van Chicago ook op 1100. Luisteraar Mats, die is er ook bij.
1: Hey, dit is Mats uit Merksem. Ik ben van 1988, dus heb net de jaren 80 niet bewust meegemaakt. Maar ben dan wel als 90s child een grote fan van deze top.
0: Mats, de 90s die komen zeker ook nog natuurlijk. Maar dit is nog beter, eentje uit je geboortejaar op 1099. Belinda

kwam hier ook nog binnen. Ik ben onderweg naar de supermarkt en ik blijf ook maar cirkeltjes rijden met de auto. Altijd weer een goede plaat. Mijn vrouw denkt ondertussen dat ik naar Frankrijk aan het rijden ben. Ja, nog een paar goede platen, Wim. En ze denkt dat je aan de Côte d'Azur zit, denk ik, inderdaad. Alhoewel, deze die gaat je helemaal terug naar ons land brengen. Vlaanderen en Brussel tegelijk. Dat kan alleen maar Johan Verminnen, denk ik. En een plaat die perfect bij het weekend past. Ik voel me goed. Hopelijk voel jij je ook zo en zit je lekker in je weekend met deze top op 1098.

0: blijf maar sturen via de Nostalgie-app. Jouw reacties zijn hier meer dan welkom. Ook voor Kim straks, die nog een namiddagje met je doet. En dan vanavond Ewout. Nathalie uit Lieren die stuurt ondertussen pistolets op tafel. Nostalgie aan. Dit is de beste zaterdagmiddag ooit. Ah, zalig, smakelijk daar. En ja, je mag meezingen met je mond vol zo meteen. Want ja, dat refreintje dat er nu aankomt, daar zit niet veel ingewikkelde tekst in. Twee lettergrepen, dat is meer dan genoeg. Me and my and doopie doop op 1097. En straks nodigen we de vrienden van Dionne Warwick uit op 1096.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Met Tony.

0: 1096. Dionne Warwick en Friends. En Johan die is nog aan het meezingen met de 1097 van daarvoor.
1: Ongelooflijk dat ik een heel lied ken. Doepie doepie doepie doepie doepie doepie doepie.
0: Ja, Johan, je hebt je roeping als zanger duidelijk gemist. Ik krijg hier ook nog weerkundige weetjes binnen zelfs, uit 82 en 92. Want volgens Pieter Gerards waren dat de koudste jaren en de oorzaak dat waren vulkaanuitbarstingen. Ah ja, hopelijk komt dat dan niet meer terug, want ik hou wel van warme zomers. Zo'n warme zomer zoals deze van 2026. En dan natuurlijk deze top in de radio.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En dat is nummer 1095. En voor al onze luisteraars, Young at Heart, de Bluebells.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
3: Get on the floor.
2: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Oh, zalig hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
5: Oei.
7: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
7: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Papa.
10: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
9: Papa.
10: Die mini-schroefjes, de tank, check.
9: Papa.
10: Maar lijm, check, voilà.
8: Heb je geen klantenkaart, meneer?
9: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
11: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière-switch?
12: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
14: Leden bij Leemans.
15: Oh, Suzy, hey, ga voor mij een glasje water.
16: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
15: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
16: Oei, dat was precies niet start to fun.
15: Maar Suzy toch.
17: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
18: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: De 80s en 90s tot 2000.

Me. Voilà, het is aan Kim om je mee verder te nemen in de lijst. Blijf van het weekend genieten, ook van de 80s en 90s top 2000. Bee Gees op 1093 nu en straks Pepsi en Shirley op 1092.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Goedemiddag, vrienden van de goede muziek. Na het nieuws van 1 uur, de held uit Oostende. Arno komt eraan, Les Filles du Bord de Mer op 1091.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
7: Ik bouw slim op.
6: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
8: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ise. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
12: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
13: Nostalgie.

0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Map 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. 2 voor 1, goedemiddag. Nieuws met Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
3: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is, en dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
2: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenkoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenkoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
4: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
2: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
5: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportrodeduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
6: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
0: We are 80s. We are 90s.
6: We are nostalgie. De 80s en 90s, top 2000. Met Kim.
1: Het is weekend en je hoort 2 Belgische toppers na elkaar. Arno en Nadine, de radio's. Beter wordt het toch niet. Goedemiddag.

Yes, Brok, Belgische energie. Bart Peters en de radio's. I'm into folk. Yes, fijn dat je mee aftelt. We gaan stilaan richting de helft van de lijst. 1089 al, daar staat een artiest waar onze nieuwsman Bart van Langenhoven een zwak voor heeft. We hebben haar onlangs nog eens samen opgezocht op het internet. En hij zei, nog steeds een knappe dame. Wie weet ook wel jouw crush in de 90s. Ik vind het vooral heel plezant om haar teksten fonetisch mee te zingen. Dus haal je Italiaans met haar op maar boven voor Laura Pausini, Strani Amori. Mi

0: Wat een vrouw, die Grace Jones. Extravagant, flamboyant, sterke eigen wil ook vooral. Woehoe. Ze was hierbij 3 jaar geleden op het festival Life is Life toen ze letterlijk de stekker hebben moeten uittrekken. Omdat Grace maar niet wou stoppen met zingen. En het einduur was allang voorbij. Pull up to the bumper.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Come into my life. Dansen op je buffalo's zoals in de 90s. Op 1087. Straks Gala, come into my life. En nadien krijg je nog een Belgische topband.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue...
0: Deze topband.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue...
0: Deze topband.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue...
0: Bumper.
1: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
0: Come into my life. Dansen op je buffalo's, zoals in de 90s. Op 1087. Straks Gala, come into my life. En nadien krijg je nog een Belgische topband.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue...
0: Bumper.
1: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
0: Dansen op je buffalo's, zoals in de 90s. Op 1087. Straks Gala, come into my life. En nadien krijg je nog een Belgische topband.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue... Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue...
0: Bumper.
1: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
0: Come into my life. Dansen op je buffalo's, zoals in de 90s. Op 1087. Straks Gala, come into my life. En nadien krijg je nog een Belgische topband.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue... Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue... Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue...
0: Bumper.
1: Straks in de 80s en 90s tot 2000.
0: Come into my life. Dansen op je buffalo's, zoals in de 90s. Op 1087. Straks Gala, come into my life. En nadien krijg je nog een Belgische topband.
2: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue...
1: 1087.

0: gigantisch succes in de 80s en 90s. Ze toerden toen zelfs als voorprogramma van Sting. Dat is toch echt niet slecht voor België. Soul Sister, Like a Mountain. We kregen een tof berichtje van Sharona.
1: Die Sharona vanuit een Lidl in Merksem en ook hier genieten van de top 2000.
0: Tot in de supermarkt staat de 80s en 90s top 2000 op. De boodschappen doen wordt dan ineens plezierig. Jannik die is aan het luisteren op zijn werf, stuurt hij hier in onze app. Succes met breken daar. Wat je ook aan het doen bent, het hele weekend zijn we er voor jou met onze bangelijke lijst. Straks komt Joe Cocker eraan. Een terugblik op al die hittegolven voorbij zomer. Summer in the city. Eerst mag je de kleren aanhouden. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off.

0: Joe Cocker was in twee dingen specialist. Eén, zijn raspige stem. Dat is toch echt, zoiets er maar één. En twee, covers maken die het origineel deden vergeten. Hij heeft er veel gemaakt, veel covers. Ook deze Summer in the City op 1084.
1: De 80s en 90s tot 2000. Replay bij Nostalgie.
0: Zo tof om te horen waar jij allemaal aan het luisteren bent. Dominique is zelfs onderweg naar Andalusië. Heerlijk om te luisteren tijdens onze lange autorit. Groetjes van Dominique, Ronald en Ozzy het hondje. Pak elkaar eens goed vast op deze Miss You Like Crazy. Natalie Cole.

0: Ze had geluk met haar genen, kunnen we wel zeggen. Want haar papa was jazz-icoon Nat King Cole. Natalie Cole, Miss You Like Crazy.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Advies van Tom Robinson. Maar je bent al goed bezig, want je luistert al. En nadien komt er een Belgisch fenomeen aan uit de 90s. Echt iedereen ging speciaal voor tv zitten om hem bezig te zien. En hij kon zo verschillende gedaantes aannemen. Wie of wie zou het zijn? Je hoort het straks.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Debat.
7: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Debat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
12: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
17: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
16: Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
17: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
16: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En nemen we Barbara ook mee?
16: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
18: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag.

0: Listen to the radio, want je wil niks missen van al die goede songs uit de beste decennia.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Muziek die je soms helemaal terugcatapulteert naar één moment. Zoals nu. We zitten samen voor de televisie, eind jaren 90 ongeveer. Je kon toen nog niet uitgesteld kijken, dus je moest echt zo klaarzitten voor je favoriete programma. Oei, de zapper is kwijt. Ah, ik moet het op tv nog aanduiden welke post ik wil. We zappen naar VT4, want daar is Chris en Co. op tv. Chris van den Durpel, die magistraal verschillende typetjes nadoet. Dat was enorm populair toen. Ik herinner mij nog op school dat wij al die typetjes ook nadeden, die we net gezien hadden de dag ervoor. Je had onder andere Firmin Krets.
2: Ah, dat is goede jongen. Hij ziet er weer zo vrees uit.
0: Roddy King, Snelle Neddy, herinner ik mij ook nog. En er was ook even een tv-programma volledig gewijd aan een typetje. Jimmy B, de Jimmy B Show, ook op VT4. Ik heb een stukje teruggevonden. De kwaliteit is wel van de jaren 90, maar het brengt wel meteen herinneringen boven.
3: Je moet absoluut blijven geloven in de toekomst. Het is echt waar, het is te belangrijk.
4: Dank u, Jimmy. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Ik kan keihard aan het werken met een kombak.
0: Met een kombak? Jimmy B was toch ook mijn favoriet van alle typetjes. En die van jou duidelijk ook. Want die stemt hem op 1081. Haal die kopstem maar boven. Ik ben een vent, Jimmy B.

een van de meer rustige songs van Yazoo. Only You. Op 1079 staat Elizabeth E.G. Daily. Ze heeft een opvallend hoge stem en ze heeft daar ook geld mee kunnen verdienen als stemactrice. Want ze sprak in de jaren 80 veel animatierolletjes in. Onder andere The Powerpuff Girls. Past wel als je ze hoort. Haar eerste singeltje, Say It, Say It.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000. I don't
1: want a lover. Nu noemen ze dat een situationship. Maar in de 80s zong Texas gewoon I don't want a lover. Na het nieuws van 2 uur hoor je ze op 1078.
2: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend,
3: altijd voordelig. De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
4: Doe maar, ja.
3: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
4: Ah, maar dat is het geheim van sportzotie.
3: Meneer is een kenner.
4: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
3: My firm.
2: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.
0: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
16: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Nostalgie. 2 voor 2, goedemiddag. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
17: Goedemiddag. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem in de provincie Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand. 3 andere wagens raakten beschadigd, dat meldt de politie. De auto stond in de garage van een appartementsgebouw en vatte plots vuur. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak. En sport in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Berks en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die twee wedstrijden allebei winnen als ze nog willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
8: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
18: We are 80s. We are 90s.
19: We are nostalgie.
20: De 80s en 90s top 2000.
21: Met Kim.
1: Het beste uit Nederland. Een song op te schuren en nu al Texas. Je hoort het allemaal in het komende half uur. Dus je zit hier goed. Goedemiddag.

0: OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Jij stemde Souvenir op 1077.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het is weekend, alles kan en niks moet. Behalve misschien jouw radio op nostalgie zetten, want je wil al die muzikale parels niet missen. We gaan gewoon door. Tot volgende week vrijdag tellen wij samen af. Charlotte uit Erpenmeren die stuurt in de nostalgie-app. Hey Kim, het is wel fijn jullie ook in het weekend te horen. Maak er maar een top 10.000 van. Ik zal het eens bespreken met de baas hier, Charlotte. Kijk wat ik kan regelen voor jou. Is het goed? Koen is ook aan het meeluisteren terwijl hij de tuin doet. Hij zegt, mijn toekomstige vrouw is onderweg naar huis na een weekje vakantie met haar ma. Dus de vrouw is gaan vieren met de ma en jij snoeit ondertussen de struiken. Koen, jij bent mannenpunten aan het scoren. Goed bezig. Op de kermis in Hasselt kan je ook nostalgie horen.
2: Hallo, ik ben Sandro van Futuur Marathon en wij luisteren naar de lijst op Hasseltkermis aan de buskotjes. Groetjes van Futuur Marathon.
0: Groetjes terug. Met op 1076 nu. Een trio uit de UK. Swing Out Sister. Het is een cover, want Dusty Springfield die maakte ook ooit al eens een mooie versie. Maar dit is toch wel de meest swingende. Am I the same girl? Swing Out Sister.

0: vrolijke blazers op je zaterdag. Deze 80s en 90s top 2000 die staat echt boordevol liefdesliedjes. Het valt op dat het een populair thema was.
1: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
0: Ivan Doemar zag het wat minder rooskleurig. Een man is niet meer blij in zijn huwelijk en vraagt zich af, is dit alles uit het meesterbrein van de Henny Vrinten? Doe maar.
2: Ga zitten.

0: Zelfs de saxofoon heeft er geen goesting meer in. Het is toch briljant hoe dat thema zo de sleur van het huwelijk zelfs te horen is in de instrumenten. Doe maar. Van Nederland gaan we naar België.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Crème de la crème uit België, Scooter met hun megahit. Ze staan op 1073 straks. Eerst krijg je die kleine grote meneer Prince.
2: Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: 90s top 2000 bij Nostalgie
1: 1073.

0: Patrick uit Olst, die staat weer op de dansvloer in de 80s. En zegt in de Nostalgie-app, ik werk als chef-kok in de keuken van Foodbar César Aalst. Met die muziek op de achtergrond nog nooit zo'n vlotte service gedaan. Ik zie mezelf nog op de dansvloer staan.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Op elke muziek dans je natuurlijk anders. Op scooter was het meer een soort van stoer springen zo, zoals in het jeugdhuis met één hand in de lucht en op de maat meebounced. Maar als je aan een lief wou geraken, dan deed je dat weer anders. Anders ook in de 80s en de 90s. Jaren 80 was de kuskusdans bijvoorbeeld. Daar moest je lef voor hebben, want dan moet je echt, als je een knappe man of vrouw in de cirkel ziet, op hem of haar afstappen. Maar de jaren 90, toen was een andere move plots populair, waarbij je niet eens oogcontact nodig had. Dus zelfs voor verlegen mensen was het haalbaar. Ik noem het schuren. Achter iemand gaan staan, zo net iets dicht tegen haar aan. Meestal is het de man die bij een vrouw deed. En dan met je heupen zeer traag bewegen. Ken je het schuren? We deden het op dit soort muziek. Oh yeah, Freak Me van Another Level. 1072 in de 80s en 90s, top 2000. Schuren maar!

Annie Lennox en Dave Stewart die zullen destijds zeker ook geschuurd hebben toen ze nog een koppel waren. Nadien niet meer, maar ze bleven wel muziek maken. Eurythmics en Would I Lie To You. Die Freak Me van Sonette, die heeft wel wat losgemaakt, duidelijk. Pieter uit Dendermonde die stuurt in de Nostalgie-app: ik schuurde in de tijd met een schuurborstel. En Hilde zegt nog, dat nummer is tof, het stoute naar boven brengen. Ja, als je daarvan houdt, mag ik jou er dan aan herinneren om zeker tickets te scoren voor onze Nostalgie 80s en 90s party. 30 oktober volgende maand in de Carré. Dan kunnen we schuren, springen en stampen op muziek zoals dit. Belgische beats nu. Dit is Fioco.

0: Hier word je toch blij van. Die gasten hadden de hele jaren 90 hun zonnebril op, hè. Chapeau daarvoor. Fioco.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: De reunie van de laatste jaren. Niemand zag de broers nog samen op podium komen, maar het is toch gebeurd, hè. Oasis straks in de lijst op 1069.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
2: Get on the floor.
1: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
3: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
0: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
3: Vogels spotten in een natuurpark.
4: Schat, kijk daar, kijk daar.
5: Sst, je jacht ze weg.
3: Of met het gezin op citytrip gaat.
6: Schoon stad, hè.
7: En helemaal niet ver.
3: Je vindt het allemaal in...
8: Vlaanderen Vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed, hè?
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon. Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
20: Dank je, ImoWeb!
1: De 80s en 90s top 2000 met Kim.
21: Nostalgie
1: 1069.

0: disco was groot in de 70s, maar begin jaren 80 had je nog uitlopers zoals dit. Franse Ottoman, D.I.S.C.O. eindigt op 1068.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Je luistert naar de 2000 beste songs uit jaren 80 en 90, door jou gekozen. En dan bot je af en toe ook eens op muziek uit iconische films en series. Zoals nu, een musical over het leven van Eva Perón, vrouw van de Argentijnse president Juan Perón. In de jaren 70 was het een musical met de stem op het album ook van Julie Covington. Dan klonk dat zo.
2: Don't cry for me, Argentina.
0: En nu valt je Frank waarschijnlijk, ah ja, die muziek, tuurlijk. In de jaren 90 kwam daar een film van met hetzelfde verhaal, Evita. En wie speelde toen de hoofdrol? Wie was er? Eva Perón. Het was de Queen of Pop, Madonna. En haar versie van Don't Cry For Me, Argentina staat ook in deze 80s en 90s top 2000. Je ziet de scène misschien wel voor je. Op het balkon staat ze te speechen, al zingend eigenlijk. 1067. Daar belandt Madonna.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Oh, drumsolo. Yes. Een liefdeslied van John Cougar straks. 1066 na het nieuws van 3 uur. Jack and Diane.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière-switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Papa.
9: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
8: Papa.
9: Die mini-schroefjes, de tank, check.
8: Papa.
9: Lijm, check, voilà.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
11: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
12: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
13: Vandaag opera. En morgen Boektopia. Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Entegent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
14: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
1: 2 voor 3, goedemiddag, het nieuws met Niels Rosa Peralta.
16: Goedemiddag. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. De politie heeft een einde gemaakt aan de actie en enkele actievoerders opgepakt. Het was niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding. Dat is een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. Maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
17: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
16: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er nog andere. En sport in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanmiddag opklaringen, mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen, het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s.
0: 80s.
18: We are 90s.
0: We are nostalgie. De 80s. 80s en 90s top 2000. Met Kim.

0: John Cougar, Jack and Diane. Goedemiddag, het is iets over drie op jouw zaterdag. Terwijl jij crost van de ene hobby naar de andere van jouw kinderen. Of boodschappen doet, of gewoon eens even niks doet. Het is weekend voor iets. Zorg ik hier voor de beste soundtrack op Nostalgie. Alleen maar de beste hits uit de 80s en 90s in onze top 2000. En dat is ook allemaal dankzij jou, want jij hebt deze lijst bij elkaar gestemd. Erna, die bezorgde ook haar top 3.
1: Ik ben Erna, inderdaad. En ik heb drie plaatjes gekozen van Duran Duran, omdat dat mijn idolen waren uit de 80er jaren.
0: Drie keer Duran Duran, dan heb ik goed nieuws voor jou, Erna. Want ze staan er zo meteen nog eens in. Is there something I should know? Ja, dat moest je dus weten. Dat ze eraan komen, Erna. Dus zet je radio al wat luider. Ze zijn er na dit one-hit wonder. Lori Spee, een Amerikaanse. Maar ze woont al meer dan 50 jaar bij onze noorderburen in Nederland. How many times? Op 1065.

0: Jij stond hier op te dansen in de clubs in de 90s. Maar wie had verwacht dat die tekst zo diep zou zijn? King of My Castle verwijst blijkbaar naar een theorie van Sigmund Freud over je onderbewustzijn dat de baas is. Dat is met de zin, het ego is geen koning van zijn eigen kasteel. Maar ik ontdek dat hier ook pas veel later. Wham! Do Project, King of My Castle.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000. Beautiful girl.
0: Dat is nu zo'n artiest waarvan ik spijt heb dat ik hem nooit live heb kunnen zien. Michael Hutchence bij INXS. Geboren performer. Sexy ook. Straks op 1062.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is, graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
12: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
13: De 80's.
14: Tip-top in orde.
13: En 90's.
15: Oh,
13: top 2000. Nostalgie.
12: Nummer 1062.

echte geboren performer Michael Hutchence. Helaas stapte die eind jaren 90 uit het leven. In excess Beautiful Girl. Straks krijg je nog zo'n beest op het podium uit de 90s dat helaas niet meer onder ons is. Freddie Mercury over 10 minuten ongeveer op je radio op Nostalgie. Eerst gaan we hard dansen. Echt 2 songs op een rij om jouw weekendgevoel compleet te maken. Straks zit je in de 90s met Hathaway. En het is niet What Is Love, die staat nog hoger, maar een andere. Eerst duik je in de 80s. Transics, Living on Video. En gaan.

0: De grootste hit van Hathaway heb je nog te goed. Maar op 1060 staat al zijn Rock My Heart.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Nog 940 songs, als ik het juist tel, te gaan in onze mooie lijst. En dat is zoals een bergbeklimming. Hè. Hoe hoger je komt, hoe schoner het uitzicht. Of wat je hoort in dit geval. Daarnet had je nog de performer van de 90s, volgens mij Michael Hutchence bij INXS. Maar die van de 80s is nu aan de beurt. Want dat is zonder twijfel Freddie Mercury. Als je die beelden ziet van het Live Aid concert bijvoorbeeld midden jaren 80. Hoe dat die beweegt, hoe die zich volledig smijt met zo'n microfoonstand in de hand. En dan zijn stem daarbij. Zelfs op video vind ik dat kippenvel. Dus wat is het niet als je daar live bij was. En jij stemde Queen terecht 17 keer in onze lijst. Ook met de song geschreven voor Highlander. De film die jij misschien zag in de 80s. Who Wants to Live Forever. Een trage, maar prachtige Queen.

0: Die doep-doep-doep blijft nu tot vanavond in je hoofd zitten. BFI en Why Not Jazz op 1065. Echt over heel Vlaanderen ben je mee op Trip Down Memory Lane.
1: Dit is Leo hier. Ook in Zemst wordt er volop genoten van de 80s en 90s op nostalgie.
0: Het is de moeite om te blijven luisteren, want nog voor 4 uur hoor je een Duitse klassieker, een band met Raf van Brussel en ook...
2: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Een slaapliedje voor jouw middagdutje, bijvoorbeeld. Het is 4:20. The Cure en Lullaby, ik passeer straks ook nog.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
6: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
6: Maar wij twee naar Ibiza. Oh,
7: of Zanzibar.
6: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En nemen we Barbara ook mee?
6: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.
2: We are music. De 80s en 90s top 2000. Met Kim.

Sarah van Brussel, dat is zo'n sympathieke peer. Hier met de band Sunny Side Up. She makes me happy. Je kan echt al je talen bovenhalen in onze 80s en 90s top 2000. Straks mag je je Duits afstoffen. Eerst de bad boy Bobby Brown op 1055. Hij zingt eigenlijk, ik doe mijn goesting. Jouw mening die doet er niet toe. En hij heeft gelijk.

0: My Prerogative. Is je Duits bovengehaald uit het middelbaar?
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Check, dan ben je klaar voor nummer 1054. Want het is de song waarmee Duitsland het Eurovisie Songfestival won in 1982. Meer dan 40 jaar geleden dus. En de zangeres Nicole, die was maar 17 jaar oud bij de opnames van het lied. Het was nadien ook zo populair over heel Europa dat ze verschillende versies opnam in verschillende talen. Dit is al een stukje in het Engels.
2: A little loving, a little given to build a dream.
0: Dan weet je al over welke song het gaat. Er is ook een Nederlandstalige versie.
2: Een beetje vrede, een beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen.
0: Je hoort ook aan haar accent dat ze moeite moest doen.
2: Een beetje vreugde.
0: Een beetje om dat Nederlands aan te kunnen. Dus het mooiste wat we aan haar cadeau kunnen doen is om voor haar in het Duits vandaag ook te zingen, aangezien zij voor ons een Nederlandstalige versie maakte. Het origineel met een boodschap die nog altijd overeind blijft. Ein bisschen Frieden. Dit is Nicole.

0: Straks in de 80s en 90s op 2000.
1: Het tempo mag hier weer wat omhoog. Twee Nederlanders brengen de samba in je zaterdag zo meteen. The Good Man met Give It Up op 1053.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Ardennen, rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
13: En voor mijn pensioen?
14: Tweede of derde pijler, juffrouw?
13: Wat
14: en hebt u een VAPZ?
13: Wat?
14: Wat is een VAPZ, juffrouw?
13: Ik weet niet.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
15: Vlaanderen vakantieland.
16: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
17: Nostalgie.
1: 2 voor 4, goedemiddag. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
18: Goedemiddag. In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
19: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
18: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En in Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn daarom geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
20: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
1: Je kan meetrommelen op je stuur, je keukentafel of zelfs het hoofd van je kind. Zachtjes, hè. Meetrommelen op de samba van The Good Man. Goedemiddag.

Veronique wordt in de nostalgie-app helemaal terug meegenomen naar die mooie film, The Never Ending Story. Ze stuurt, ik wil die nog wel eens zien. Ik moet bij deze song ook wel altijd denken aan Stranger Things, een veel recentere serie. Maar heb je die ooit gezien? Daar zit één scène in waarin Dustin en zijn liefje Susie praten via een speciale radioantenne met elkaar. En ze wil hem enkel helpen als ze hun liedje samen zingen. En dat is dit dus. Die serie speelt zich volledig af in de jaren 80. Echt de moeite om eens te kijken ook. Neemt je terug mee naar de kledij, naar de muziek, de gadgets uit de 80's. En ook gewoon een goed verhaal. Dit is ook jaren 80. Bananarama Cruel Summer eindigt op 1051.

0: Het moet toch speciaal zijn als je opgroeit met Steven Tyler als je vader. Zo'n wereldberoemde rockster is dan jouw papa. Maar er gaan ook wel deuren open natuurlijk. Kijk maar naar Liv Tyler, dochter van Steven. Zij speelde op haar 16e mee in de videoclip van de song die je net hoorde, Crazy. En een paar jaar later mocht ze meespelen als actrice in de film Armageddon. Dankzij die clip werd ze ontdekt door wat mensen. Aerosmith en Crazy.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Nu al zin in. Een vriendin van mij die kan dit volledig meerappen door de Franse les vroeger op school. Kan jij dat ook? Dan mag je het mij bewijzen in de Nostalgie-app. Stuur maar een audioberichtje dan. Straks op 1048. La Tribu de Dana.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: een... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jongen. Dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Happy birthday!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Wax on. 80s.
16: Wax off.
15: En 90s.

0: Nu leren tieners vaak Frans via de muziek van Stromae in de les. Maar eind jaren 90 was er toch een piek in de Vlaamse scholen van La Tribu de Dana. Tina uit Leuven stuurt in de nostalgie-app dat zij de tekst ook ontleden destijds, waar ze niet veel meer van herinnert. Het is ook gewoon veel woorden. Ik snap het. Maar hou je Frans nog even vast, les amis, want op 1047 zometeen zingt France Gall ook en français. Eerst heeft Simon voor jou een paar uittips om te doen dit weekend.
1: Nostalgie Weekend Update.
2: Ik ben Simon en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Duizenden vrijwilligers trekken dit weekend door Vlaanderen voor de 32e editie van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Op markten, pleinen, aan supermarkten en deur aan deur kun je de bekende kleurrijke Gentse azalia's op de kop tikken. Voor 10 euro haal je niet alleen een vrolijke plant in huis, maar steun je rechtstreeks wetenschappelijk kankeronderzoek, preventiecampagnes en zorgprojecten. Het volledige overzicht van verkooppunten per gemeente vind je op de website van Kom op tegen kanker. Brussel zet dit weekend haar mooiste deuren wagenwijd open voor de Heritage Days. Voor deze 38e editie nodigt de hoofdstad je onder het thema Ons landschap, ons nalatenschap uit om met een frisse blik naar de stad te kijken. Van iconische monumenten en verrassende vergezichten tot verborgen groene en ondergrondse parels. Op de Kunstberg bijvoorbeeld kan je naar een gratis fototentoonstelling van Brussels Jong Talent. Alle info op de website van Heritage Days Brussel. Het Visserijmuseum in Oost-Tuinkerken viert vandaag zijn 50ste verjaardag. En dat wordt gevierd met een goed gevuld volksfeest aan zee. De feestelijkheden starten 's middags op het strand en de zeedijk met demonstraties strandvisserij en vers garnalen koken. Om 3 uur trekt een feestelijke stoet vanaf het Astridplein naar het museum. Je kan ook het vernieuwde museum gratis gaan bezoeken. En ook rondom de site is er van alles te beleven. Van een smulmarkt en paardenmolen tot dansinitiaties en live muziek. Heb je zelf nog leuke uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
3: De 80's en 90's top 2000 bij Nostalgie.
0: Soms verzinnen artiesten een nieuwe wereld in songs, maar soms halen ze inspiratie uit het echte leven. Dit is waar gebeurd. France Gall die ontmoet op reis in Senegal een jonge moeder met haar zoon Babacar. En de mama leeft in armoede, dus ze vraagt aan France om de baby te adopteren om hem een beter leven te kunnen geven. Maar zij beslist in de plaats daarvan die mama financieel te ondersteunen, zodat hij bij zijn mama kan blijven. En dat hele verhaal wat daar echt overkomen is, was de inspiratie voor deze song. Babacar, France Gall.

Mick Jagger is een productieve man op vele manieren. Hij heeft 8 kinderen gemaakt. Eentje nog toen hij 73 jaar oud was. Maar ook muzikaal productief bij The Rolling Stones. En hier kreeg hij solo Just Another Night op 1046. Het is iets over 4:30. Echt zo fijn dat jij nog altijd meeduikt in die heerlijke trip. Onze 80s en 90s top 2000. Om het weekendgevoel compleet te maken, bots je nu nog eens op zo'n 90s beat die ik zelf wat vergeten was. Hij zat ver en het is zo fijn om die nog eens terug te horen. De Eurodance was groot. Gewoon de aanstekelijke dansmuziek eind jaren 90. En er waren best veel Italianen die achter dit soort tracks zaten. Nu ook een Italiaan. Hij gaat door het leven onder de artiestennaam Extreme. A love song. 80s en 90s. Top 2000.

0: straks in de 80s en 90s Top 2000.
1: De Jackson Family heerst hier in onze top. Als je ze allemaal samen optelt, staan ze er 43 keer in. Grote familie ook, hè? Maar straks is het aan de zus Latoya, de middelste van het gezin, met haar eerste single If You Feel The Funk.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s

0: maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Het zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Het zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: Papa.
11: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
10: Papa.
11: Die mini-schroefjes, de tank, check.
10: Papa.
11: Maar, lijm, check, voilà.
12: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
13: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
13: Safti.
15: Lenen bij Leemans.
16: Oh, Suzy, ik ga voor mij een glasje water.
17: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
16: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
17: Oei, dat was precies niet start to fun.
16: Maar Suzy toch.
18: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: De 80s en 90s top 2000
20: met Kim.
19: 1044.

Inmiddels is dus Jackson, LaToya Jackson, zo'n top 2000 met het beste uit de jaren 80 en 90. Dat is ook een reis langs herinneringen. Persoonlijke, maar soms ook collectief. Als je dit hoort bijvoorbeeld, dan zitten we toch allemaal samen terug voor tv in de 80s te kijken naar Miami Vice. De twee undercover agenten Sonny Crockett en Ricardo Tubbs die tegen de misdaad vechten. Dit is de begintune van de show, gemaakt door Jen Hammer. Maar die maakte ook een andere compositie, ook instrumentaal, die je op de achtergrond hoorde in de serie af en toe. Meestal als het personage Sonny Crockett in zijn chique witte auto aan het cruisen was in Miami, met zo'n blik van iemand die diep aan het nadenken is en een veel te grote blazer aan. En dan hoorde je op de achtergrond Crockett's team. Super fijn dat jij deze er ook in gestemd hebt op 1043.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Een liedje over eenvoudige communicatie met klanken. De oerband De Police hoor je zometeen op 1041.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
16: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
17: Heb jij de Nostalgie-app al? Download hem nu en ontdek er ook onze digitale zenders.
18: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Er is 4:55, het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
19: Een goedemiddag. In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media zijn ook beelden te zien. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een echte plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
2: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
19: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken, maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
5: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
19: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. En problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Want het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen voorlopig wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Heel wat vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En dan nog tennis. Ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sizu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
20: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
20: Met Ewout.
1: Zometeen een bijzondere samenwerking in de 90s. Rock meets opera. Bono versus Pavarotti. Dat na de Police met de do-do-do. We are music. De da-da-da. Fijne middag.
0: Nummer 1041.

is duidelijk de frontman van de Police. Sting, die heeft het hart op de juiste plaats. Hij was een van de artiesten die in de 80's meezong op het liedje Do They Know It's Christmas Time, dat liefdadigheidsliedje voor de hongersnood in Afrika. Een project waar ook Bono van U2 bij betrokken was. En dat gebeurt wel vaker natuurlijk, dat artiesten hun muzikaal talent en bekendheid inzetten voor een betere wereld. Bono deed dat ook in 1995. Hij maakte toen een protestsong tegen de oorlog in Bosnië. Samen met zijn U2-bandleden, producer Brian Eno en operaster Luciano Pavarotti vormde Bono het gelegenheidsbandje The Passengers. En met Miss Sarajevo staan ze op 1040 in de 80's en 90's top 2000.

0: verrassende combinatie met de kerst van 95, pop meets opera. Dat waren de Passengers met Miss Sarajevo.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Fijne zaterdagmiddag, welkom in de meest verrassende hitlijst. De lijst met de grootste hits uit de twee mooiste muziekdecennia, de jaren 80 en 90. Hitparade met de hits, maar ook de helden en de herinneringen. Jouw herinneringen uit die 80s en 90s. De herinneringen komen terug via de Nostalgie-app. Stuur alsjeblieft een berichtje. Heb je een bepaald gevoel bij een plaat? Of heb je een bepaalde herinnering? Heb je iets meegemaakt in de 80s en de 90s? Stuur het gerust door via de Nostalgie-app. Dat kan ook via een spraakberichtje. Die technologie, daar beschikken we vandaag over. In de 80s en de 90s, ja, was dat nog niet het geval. Zometeen in de hitlijst. Tina Turner met Typical Male. Maar eerst de band die werd opgericht naar het succesvolle voorbeeld van de Jackson 5. Maar wel met een vrouwelijk overzicht. Of een vrouwelijk overwicht. Drie zussen en twee broers worden door de papa gevormd tot 5-star. En ze staan op 1093.

0: Rhythm and Blues uit de 80s, 5 Star met All Fall Down.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: In de 80s had je de Italo Disco. In de 90s evolueerde dat in Italië ook tot Eurodance. Een sprekend voorbeeld is Capella met Move On Baby, hoor je zometeen. En ook Céline Dion staat klaar. Die laat de 80s heropleven in de 90s. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
10: Maar wij tweeën naar Ibiza.
11: Of Zanzibar.
10: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
13: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
1: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
14: De 80's.
15: Top in orde.
14: En 90's.
16: Top 2000.
1: Nostalgie. Nummer 1038.

0: 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
1: Ik ben Raf, ik werk in Diva met museum voor diamant, zilver en edelsmeedkunst en juwelen. En ik luister zoveel mogelijk naar de top en ik ben er volop van aan het genieten.

0: Een iconisch nummer met twee levens. Het was een hit in 1985 voor Jennifer Rush. En in 1993 werd het gecoverd door Céline Dion.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het was haar eerste nummer 1 hit in Amerika. The Power of Love op 1036. Als je naar de show van Céline gaat kijken in Parijs. Ze speelt het ook. Zit in haar set behoorlijk vroeg in de set als zevende song. 1036 dus. En zo komen we bij 1035. Bij. 1035. Dat is een bijzonder nummer van een zeer flamboyante artiest, genaamd Divine. Die stond bekend voor zijn extravagante drag queen uiterlijk. Hoog opgezet platina blond haar, zware oogmake-up en van die opvallende glinsterende jurken die zeer strak aansloten op zijn zeer corpulente lichaam. Kan je er al iets bij voorstellen? Nummer 1035 is meteen ook een eerbetoon aan Divine, want de man overleed zeer jong op 42-jarige leeftijd aan hartcomplicaties. Shoot Your Shot van Divine in de 80s en 90s top 2000.

0: Take That in Full House bezetting met Robbie erbij. All I Do is Pray op 1034. En dat is een liedje uit 1993. 1993, dat is ook een bijzonder jaar voor Mike uit Blankenbergen.
1: In 1993 heb ik mijn vrouw voor het eerst ontmoet. En wij zijn achteraf met een heleboel vrienden en collega's iets gaan drinken in het tafeltje rond, net naast het stadhuis in Antwerpen. En zo heel de avond rustig te praten en heel gezellig te hebben, besloot ik uiteindelijk, kwamen te weten, ik en mijn vrouw, dat wij alle twee graag dansten en een jive deden. En op die moment speelde ze Barry White, The First, The Last, My Everything. En dat was de allereerste dans met mijn vrouw die ik gedaan heb, in 93.
0: Bedankt Mike voor deze leuke herinnering. Heb jij ook herinneringen, stuur ze door via de Nostalgie-app. Het mag via een spraakbericht of gewoon ook een tekstberichtje. Geen Barry White in de lijst, dat zijn de 70s, maar wel de 90s.
2: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Tease me, baby. De 90's waren rijk aan invloeden. Ook reggae en dancehall speelden een rol. Zometeen op 1032. Chaka Demus en Pliers met Tease Me, Tease Me. En je hoort ook de vierde van 8 noteringen van Kim Wilde.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh,
4: oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Hou je vast, ik ben mijn Italiaans aan het oefenen, maar eerst geef ik je nog even mee dat Crowded House 5 keer in de 80s en 90s top 2000 staat. Dit was hun derde notering, Into Temptation op 1031. De songfestivals in de jaren 80, dat waren nog echte hitmakers. Dat betekent dat niet alleen de winnaar in de hitparade terechtkwam. Een voorbeeld daarvan is dit liedje uit Italië dat vijfde eindigde op het Songfestival van 1984, maar een gigantische hit werd voor de zangers Alice en Bastiato. Ze staan op 1030 in de 80s en 90s top 30 met I treni di Tozzor.

Alice en Bastiato op 1030 met Eternity Touchor in de 80s en 90s top 2000. Eind jaren 90 evolueerde de Eurodance naar echte housemuziek. En DJ en producer Jan Vervloed, die al hits maakte voor onder andere Bonsai en de drijvende kracht was achter Fyoko, richtte in 1999 het dansproject Scoop op en zette de dansvloer in vuur en vlam op 1029.

0: in de 80s en 90s tot 2000.
1: Even meewiegen van links naar rechts met Lionel. Lionel Richie met Say You, Say Me op 1028. Zometeen.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Het nieuws van 6 uur krijg je van Niels Rosa Peralta.
7: Een goeie avond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
8: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
7: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
9: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
7: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
10: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
10: Met Ewout.
0: Nummer 1028.

0: Een dromerige popliedje van Danny Wilson, Mary Sprayer op 1027.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Fijne zaterdagavond. Jij en ik zijn op trip doorheen de jaren 80 en 90 in de ultieme lijst. De 80s en 90s, top 2000. De hitparade zorgt toch voor heel wat herinneringen. Het wekt herinneringen op bij jou thuis en dat is heel leuk. Zo stuurt Patricia op 2 juli 93. Zijn we getrouwd. Onze openingsdans was Magie van Philip Robrecht, die gisteren al te horen was in de 80s en 90s, top 2000. En 33 jaar verder zijn we nog altijd samen. Proficiat, Patricia en Alain. Heb jij ook een 90s herinnering, een 80s herinnering, een gevoel bij een bepaalde plaat die voorbij komt? Stuur het vooral door via de Nostalgie-app. En als je me helemaal gek wil maken, stuur dan even een foto van je avondeten, want bij mij zijn het simpele boterhammetjes vanavond. Op 1026 staat een bijzonder Amerikaanse band, de Stray Cats, die de 50s rockabilly opnieuw tot leven wekte in de jaren 80. En dat lukte zeer goed hier bij ons in Europa nadat de band in 80 van New York naar Londen verhuisde. Dit zijn ze met de Runaway Boys, de Stray Cats in de 80s en 90s, top 2000.

0: Hallo, ik ben Emily uit Heuveland. Al die nummers uit 80 en 90 tot nostalgie brengen heel veel fantastische herinneringen bij mij op. Hier wordt volop geluisterd in Heuveland.
1: De 80's en 90's top 2000 bij Nostalgie.

0: Opent op de sound van de 80s met Level 42. To be with you again op 1025.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: En dan moet ik op start duwen. Hoppakee.
2: And I touched your face.
0: Vier Duitse vrienden met een liedje dat door iedere platenmaatschappij werd afgewezen, maar wel een generatie liet springen.
2: And I called your name like...
0: Likido met de Narcotic hoor je zometeen in de 80s en 90s top 2000.
3: Zit je drie keer goed?
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: VDK Bank.
5: Excellent! Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is hij dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
10: It's a Sunweb holiday.
9: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Happy! Birthday!
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, ImoWeb!
15: Papa!
16: Nee, wacht! IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
15: Papa!
16: Die mini-schroefjes, de tank, check.
15: Papa!
16: Maar lijm, check, voilà.
17: Heb je geen klantenkaart, meneer?
15: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
18: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
19: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
18: Safti.
12: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja, William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Het was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei, dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Wax on. 80s. Wax off.
11: En 90s.

0: Op 1023 Going Back to My Roots van Odyssey in de 80s en 90s. Top 2000. Ik neem je mee naar de roots van 1999. Want dat is het jaar waarin de prijs van een blikje cola opeens veel duurder werd door de invoer van de euromunt. En niet alleen cola, alles werd gewoon duurder. 1999 is ook het jaar waarin de realiteit, onze realiteit, in vraag werd gesteld in de film The Matrix.
1: Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us.
0: En 1999, dat is ook het jaar waarin de zangeres Anouk het album Urban Solitude uitbrengt, waar ook deze parel op staat. Op 1022 in de 80s en 90s top 2000 is dit Michelle.

0: Living in a Box met Living in a Box op 1021 in de 80s en 90s top 2000. In de living van Tom in Eeklo.
1: Aha.
0: Is het gezellig. Tom komt net terug van vakantie uit Spanje. En hij zet de Spaanse traditie hier in Eeklo verder met een aperitiefje. Met cava, denk ik. Ik kan het niet zien op de foto. Het staat afgeschermd. Maar wat ik wel zie, is een bord met lekkere tapas. Geniet ervan, Tom. En welkom in de Club van Nostalgie, waar je al een tijdje in zit natuurlijk. In de 80s en 90s top 2000 zijn we aanbeland bij 1020. Dan moet ik je vertellen, dat Don Johnson in 1986 als acteur hoogdagen beleefde. Hij was de man die gestalte gaf aan de undercover agent Sonny Crockett in Miami Vice. En hij beleefde hoogdagen, dus het ijzer moet je smeden wanneer het warm is. Dus in 1986 lanceerde Don Johnson ook zijn muziekcarrière. En met succes, want op 1020 staat hij genoteerd met wat toen zijn allereerste single was. Dit is Heartbeat van Don Johnson.

0: En ook Spanje luistert naar de 80s en 90s top 2000. Want Christel stuurt een foto van de zon die nog hoog aan de hemel staat. In Murcia, Spanje. Groeten daar, Christel. Heartbeat van Dawn Johnson.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: In de 80s werden bij onze noorderburen behoorlijk wat bijzondere liedjes gemaakt. Met nogal een volkskarakter. Die werden ook in Vlaanderen gesmaakt. Dus straks doen we de Polonaise op 1019 met de shorts.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie.

0: Nissan tot 10 jaar garantie biedt.
1: Tot 10 jaar?
0: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: comme ça.
1: Hey, dit is Dirk.
2: Hey, dit is Erik.
3: Ik ben Sabine.
4: En Sandra.
1: We zijn samen aan het luisteren naar Nostalgie, naar de top 2000. En hopelijk komt onze top 3 op de radio. Ja!
5: Yay! Nostalgie.

Britse band Soul to Soul met Get Alive op 1018 in de 80s en 90s top 2000. Eén plaats verder staat Billy Joel met een liedje over vriendschap in tijden van koude oorlog. Een vriendschap die hij heeft met een man die hij leerde kennen tijdens zijn tournee doorheen Rusland in 1987. Dit is het mooie Leningrad.

0: Op 1017 kippenvel, bij mij althans, Billy Joel met Leningrad.
1: Let's do it.
0: De opmerkelijke figuur Tone Loke met zijn diepe, rauwe, heese stem werd eind jaren 80 op slag een ster door deze opmerkelijke rapsong met stevige gitaar. Op 1016 staat Tone Loke met Wild Thing.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: De eerste hit van J-Lo zorgde voor een ongeziene explosie op de 90s dansvloer. If You Had My Love hoor je zo meteen in de 80s en 90s top 2000.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Goedenavond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Journalist Tim Leskrawa.
7: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
6: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de cel zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Henrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij bouwt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijk Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
8: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft het dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
6: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
9: Met Ewout.
0: Nummer 1015.

Het zalige gevoel van thuiskomen, bezongen als door geen ander. Rod Stewart en Every Beat of My Heart op 1014. En dan komen we uit in de 80s en 90s top 2000 bij 1013. Daar staat een experimenteel 90s nummer. Combinatie van house, hard rock en ook een snuifje helium. Dit is Babylon Zoo.

0: De 80s en 90s top 2000.
1: Nummer 1012.

0: tropische klanken van Vaya con Dios. Puerto Rico staat in de 80s en 90s, top 2000 op 1012. Fijne zaterdagavond, dit is de meest verrassende hitlijst ooit. De combinatie van de twee mooiste muziekdecennia, de jaren 80 en 90. En dat zijn decennia die heel wat herinneringen oproepen, ook bij Chrisje uit Kortrijk. Want ze schrijft, ik voel me precies een puber van de jaren 80 en 90. Dat is zo het moment op een zaterdag voor het uitgaan, dan de muziek wat luider zetten, knalluid zetten en de danspasjes oefenen voor de dansavond. Ja, in de jaren 80 en 90 werd er uitgegaan. Bij ons in de regio, ik kom van de regio Aalst, dan was de uitspraak, is gaan starten. Stap je in de wereld, vanavond een keer starten ze. Ga je vanavond uit of heb je een leuke herinnering uit de 80s of de 90s of een bepaald gevoel bij een plaat die voorbij komt, stuur het zeker door via de Nostalgie-app.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Prince staat 19 keer in de lijst. En ook nog een paar keer extra voor nummers of met nummers die hij schreef voor andere mensen, zoals in dit geval voor Sheila E. The Glamorous Life voor je zometeen. En U2 komt ook langs met Even Better Than The Real Thing in de 80s en 90s top 2000.
2: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: De 80s.
5: Nog Choco.
4: En 90s.
6: En you do.
4: Tot 2000.
1: Nummer 1011.

0: Hoi, het is Armin hier. Vanuit Everdeberg luister ik dagelijks naar Nostalgie. Fantastisch audioplaat uit de jaren 80 en 90. Die brengen mij terug naar mijn tienerjaren. Fantastisch, doe zo verder.
1: Nostalgie.

U2 met Even Better Than The Real Thing op 1010 in de 80s en 90s, top 2000. Patrick die stuurt, we gaan net naar de voorstelling 50 jaar U2 van Bart Steenhout in Stekenen, dat is in het cultuurcentrum. Veel plezier, Patrick. In de 80s en 90s was het soms heel moeilijk om een liedje in een bepaald hokje onder te brengen. Zo ook met de song die je nu hoort in de 80s en 90s top 2000 uit 1981 van Tom Brown. Tom die mengde jazz, funk, disco, R&B, soul en zelfs vroege hip-hop in deze Funking for Jamaica.

En die hebben we door aan zijn thuishaven, Jamaica. Maar wel het Jamaica in New York. Tom Brown met Funking for Jamaica. In de 80s en 90s, top 2000. Fijne zaterdagavond. Zaterdagavond, dat is het moment waarop je een stapje in de wereld kan zetten. Maar ook thuis of in de auto wat kan bewegen. En ik heb nu het ideale nummer. Het is een Belgische danceplaat uit 1989. Je moet het een beetje zien in het kader van de Belgische dansformaties. Zoals de New Beat-formatie, de Confetti's. Daar lijkt het wat op. Het heeft ook wat weg van Def Dame's Dope. Matching Uniforms. Een stevige dancebeat en ook iets gimmick-achtig. De groep waar ik het over heb is Plaza. Zij werden gemaakt in 1989. Eigenlijk in het kader van een bestaande discotheek. Discotheek De Plaza in Haasdonk.

0: Nick Heyman had de duurste backing vocal zangeres aller tijden. Want als je goed hebt geluisterd, heb je Madonna gehoord in de backing vocals van deze Each Time You Break My Heart. Dat was eigenlijk logisch, want het waren vrienden. Madonna beschouwde Nick als haar protégé. Each Time You Break My Heart op 1007.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Yeah. Een historisch moment. Want dit was de openingssong van het allerlaatste Queen-concert ooit op 9 augustus 1986 in Knebworth. Zometeen Queen met One Vision.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
1: '80s en '90s top 2000
3: met Ewout.
4: Dag nostalgie luisteraars, ik wil jullie eens laten weten dat er ook vanuit Sint-Niklaas wordt geluisterd naar de geweldige '80s en '90s top. En als grote Queen fan heb ik mijn best gedaan om al die nummers zo hoog mogelijk te krijgen. Hopelijk genieten jullie ervan.

Frankrijk, dat is Duvin Dupin du Boursin. En ook deze Stardust, dat was een gelegenheidsgroepje waar 50% van Daft Punk in zat en ook Alan Brax. The music sounds better with you. Marina uit Genk, geniet van de muziek. Heerlijk blijven luisteren op een zaterdagavond, stuurt ze. Echt nostalgie. De 80s en 90s top 2000 gaat nog door tot vanavond 9 uur. Het zal 8:15 zijn, want we hebben wat muziek te veel. En daarna geniet je de hele nacht door van de 80s en 90s top 2000 replay. Paul Young, die staat 5 keer in de 80s en 90s top 2000. De hoogste notering voor Paul is op 139. Dat is volgende week. Schat ergens donderdag, misschien vrijdag. Dit is de tweede notering voor hem. Wherever I Lay My Head.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Elektrica salsa.
2: Het fundament van de groep Snap wordt gelegd met deze Elektrica salsa. Zometeen hoor je van Off. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
4: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
6: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is 7:58, het nieuws krijg je van Bart Beekaert.
8: Goedenavond. In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen en er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Italië zijn twee Belgische wandelaars gered in de Dolomieten. Het gaat om twee vrouwen van in de 20. Ze kwamen tijdens hun wandeling in de problemen, omdat de rotsen erg glad werden. Ze panikeerden en durfden niet meer verder af te dalen. Ze belden de reddingsdiensten en die zijn hen komen halen. Niemand raakte gewond. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op persbriefings van het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. En in het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Twee weken lang, de grootste hits uit twee decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
9: Met Ewout.

0: baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: 1003.
2: Oh, dieses, die, die.

0: te vas.
1: Begin van Enrique Iglesias, si tu te vas. Dat betekent, ben het even kwijt, wacht, moet kijken. Simpel, als je weggaat. Ik ga nog niet weg, ik blijf nog even bij je. Haha, tot 9 uur, maar het zal iets langer worden. Denk je 9:15, 9:20. Al even excuses aan mijn echtgenoten. Want we moeten vandaag, bemogen, en dat is een voorrecht, bij 984 uitkomen. En dus we hebben nog wat muziek te doorgronden in deze trip doorheen de 80s en de 90s. Een trip die heel wat herinneringen bovenhaalt. Ook meningen over muziek. Mark die stuurt, doeme. Veel te vroeg, een topschijf, Love It met een hartje. Ik heb een vermoeden dat dat over of met Elektrica Salsa gaat van daarnet. Als jij ook een gevoel hebt bij een bepaalde plaat, als je een herinnering hebt aan de 80s, aan de 90s, stuur ze door via de Nostalgie-app. Dat kan ook via een gesproken berichtje, want die technologie bestaat vandaag. In de 80s en 90s bestond dat nog niet. Het leven was simpeler toen. Rides the Threat met Deeply Dippy hoor je zo meteen. Maar eerst Disco Dancing met Miguel Brown. Zij staat op 1001 met So Many Men, So Little Time. En 1000, dat is de helft van de lijst. Zometeen is Rides the Threat met Deeply Dippy.

0: En met deze trompetten en woorden
1: I'm taking a hike to the heat.
0: Van Right Said Fred komen we bij een bijzonder moment aan. Namelijk de halfway point. We zijn halfweg de 80s en 90s top 2000. Op 1000 Deeply Deepy van Right Said Fred. Het glas is half vol, want de 1000 beste classics uit de 80s en de 90s starten nu. Op 999 kan je het woestijnzand tegen je huid voelen snijden, want daar staat Bon Jovi met een cowboy song. Dit is Wanted Dead or Alive op 999.

0: Bon Jovi in 1987 met Dead or Alive.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Wanted Dead or Alive, om correct te zijn op 999. Kevin uit Genk stuurt. De jaren 90, dat waren voor mij elke vrijdagavond en zaterdagavond met de vrienden op stap gaan. Eerst een pizza of een frietje gaan stekken. Dat is een beetje karakter opbouwen. Voor wat nadien volgt namelijk een fuif of uitgaan naar een discotheek. Als ik die muziek vanavond hoor, dan ben ik terug 19 jaar, dankjewel. Ik was 19 in 1999, reken maar uit. In die periode waren er in de omgeving waar ik opgroeide, de Denderstreek, nog heel veel discotheken. Eén daarvan, dat was een discotheek in Nienhoven, Meerbeke-Nienhoven om heel precies te zijn. Discotheek De Poco Loco. En zoals dat toen ging, werden ook plaatjes gemaakt door die discotheken om de populariteit van het etablissement in de verf te zetten. En dat lukte ook daar, want De Poco Loco richtte met de DJ Fred van der Mast de Poco Loco Gang op. En Reinier van Loo die zorgde ook wat voor de muzikale klanken in deze Poco Loco Gang. Dit is Poco Loco.

0: Frederik uit Gaveren stuurt: het jammer aan al die goede muziek is dat het besef komt dat we oud aan het worden zijn. Leeftijd is maar een gedachte, Frederik. De Poco Loco Gang hoorde je op 998.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ah. Tony Esposito brengt de zon bij je thuis met deze Papa Chico. Je hoort hem zo meteen op 996, maar eerst tegengewicht op 997. Daar staan de Eurythmics met Here Comes the Rain Again.
2: Shut up, fool.
3: De 80's.
2: I'm the king of the world.
3: En 90's. Tot 2000.
1: Nummer 997.

DJ heeft zo een X-factor, een je ne sais quoi, dat ervoor zorgt dat ik altijd blij word wanneer ik het hoor. Tony Sposito met Papa Chico op 996 in de 80s en 90s, top 2000. Straks op 994, een van de magische momenten in deze 2000 80s en 90s hits. Dim alvast het licht thuis, ik ga in de studio hetzelfde doen. Maar eerst 995, daar staan de Bucketheads samen met DJ Kenny Dope met het liedje The Bomb, waar ze eigenlijk 70s disco combineren met de stijl van de dansvloer van 1995. 70s disco, dat mag je wel echt letterlijk nemen, want ze namen gewoon een bestaand liedje uit 1979 van Chicago. Dit liedje. Daar voegden ze een straffe beat aan toe en knipte ook wat stukjes uit de vocals en dan kom je op dit resultaat.

Bucketheads met de Bomb. Fijne zaterdagavond, de 80s en 90s top 2000. We komen aan bij 994. Ik neem je graag mee naar 18 november 1993. Naar de studio van MTV. Want daar wordt een opname gedaan van het legendarische MTV Unplugged programma. Dat is een programma waar artiesten op iconische manier, op ingetogen manier, de luisteraar laat kennismaken met hun muziek. Akoestische muziek op een totaal andere manier dus dan je de nummers normaal kent. Mariah Carey passeert daar. Eric Clapton komt ook voor een concert langs. Maar ook de legendarische band Nirvana staat in de MTV Unplugged studio op 18 november 1993. Ze spelen al hun hits, maar er is één nummer dat er echt tussen uitspringt. Het is geen nummer van hen. Het is een nummer die ze lenen bij David Bowie. Een 70s song van David Bowie die ze op onnavolgzame manier brengen in de studio. Ik heb het licht al even gedimd. Ik hoop dat jij thuis hetzelfde hebt gedaan. Voor Nirvana, The Man Who Sold the World.

2000. Sofia uit Sint-Niklaas die herinnert zich het uitgaan in de jaren 80 alsof het gisteren was. Er waren twee belangrijke elementen. In de discotheek met de vriendinnen, allemaal dezelfde outfit. En het haar moest ook ongeveer gelijk zijn. Grote kapsels met heel veel haarlak erin, schrijft ze. En ze haalt ook nog een opmerkelijk feit naar boven. Namelijk over het rookgedrag. Er mocht toen nog gerookt worden in de discotheken, uiteraard ook in de 90's. Maar nog één opmerkelijker feitje is dat sigaretten werden rondgedragen in de discotheek op een dienblad. Dat waren promo boys en girls van de sigarettenfirma die gratis een sigaretje kwamen aanbieden. Dat is niet meer mogelijk in deze tijd, niet meer te denken in deze tijd, en maar goed ook. Rechtstreeks van de dansvloer van de jaren 80 is dit liedje. Het is Italo Disco van Fun Fun. Komt uit 1983. Dit is Happy Station op 292 in de 80's en 90's. Top 2000. Goeie

0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
1: Get on the floor.
0: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. De 80s en 90s top 2000.
2: Met Ewout.
0: Nostalgie. Nummer 991.

iconische Britpop band Roxy Music kan zeker en vast niet ontbreken in de 80s en 90s. Top 2000 More Than This staat op 991. Roxy Music komt uit Londen. Deze band die je nu hoort, The Farm, komt uit Liverpool. Het is eigenlijk een alternative rock indie band dat in 1991 een mooi popliedje maakte dat zeker een plaats verdient in de top van de 80s en 90s. Op 990 staat All Together Now.

0: straks in de 80s en 90s tot 2000.
1: Op en top Eurodance, Double Vision, klopt op 988, zometeen. Goedenavond, het is 8:58, het nieuws.
2: Goedenavond. In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen. Er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot, maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een extra tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Watteau.
3: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor Gent andere plaatsen voorzien.
2: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. En in het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost. Minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
4: Met Ewout.
0: Nummer 989.

Television met Knockin' in de 80s en 90s, top 2000 op 988. Zometeen 986. Daar laat Madonna zich van haar stoutste kant zien met een videoclip die zo aangebrand was dat MTV weigerde om de clip uit te zenden. Maar eerst op 987 een band die vooral bekendheid genoot bij ons dankzij de knuffelrock-cd's. Dit is Whitesnake met Is This Love?

0: 986. Justify My Love van Madonna.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Liedje werd geschreven door Lenny Kravitz. Tot daar alles goed. Maar de videoclip die was te aangebrand. Voor MTV in elk geval te aangebrand. De seks druipte eraf. Ook wat SM-taferelen. Dus voor 1990, ja, dat is natuurlijk lang geleden, was het helemaal niet geschikt. Dat maakte Madonna niks uit, want het zorgde voor heel wat populariteit, heel wat aandacht in de pers. En het nummer, ja, werd een gigantische hit. Ze bracht het videoclipje ook op een VHS-cassette, want toen was dat zo uit. En die verkoop skyrocketten ook. Justify My Love op 986. De 80s en 90s top 2000 stopt vandaag bij 984. Dat is bij twee nummers. Maar morgen vroeg om 8 uur start Kim. Om 8 uur dus met 983. Dat is Kim Wilde. Kim met Kim. You Keep Me Hanging On. En daartussen, moet je geen zorgen maken, is er de 80s en 90s replay. Dus de replay van de top. Alle nummers die je hebt gemist. Dus, nog twee liedjes. Zometeen 984, dat is een iconisch nummer voor Genesis, Mama. En 985 krijg je nu, dat is Frivol, Roberto Giacchetti en de Scooters. Met I Save the Day.

80's en 90's tot 2000. Replay bij Nostalgie. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers meegedaan aan de World Cleanup Day. Ze verzamelden zwerfvuil. Organisator Thomas de Grote.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Plateau.
3: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor Gent andere plaatsen voorzien.
1: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. In het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. En op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Norwitz werd derde. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
0: Twee weken lang, de grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s.
0: We are
4: nostalgie.
0: De 80s en 90s, top 2000.
4: Replay.

0: twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
1: Replay.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.